0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiën-minister Eelco Heijne zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land, de meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijne zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land, de meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiën-minister Eelco Heijne zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jette vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Tegen Richard van der B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, en dat was tijdens het oppassen. De ouders van de kinderen mochten gisteren in de rechtbank het woord nemen en vertelden hoe groot de impact op hun gezinnen is. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk morgenavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Minister Letchert start de procedure om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en televisie. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Door gelijktijdige wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat ontstaat op verschillende trajecten extra vertraging. Ondanks dat verwacht de ANWB geen algeheel verkeersinfarct. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Bakken? Zullen we even op een stoel?
5: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baasmazitcomfort.nl.
6: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Tegen Richard van der Bee en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 zes kinderen, soms met GHB, en dat was tijdens het oppassen. De ouders van de kinderen mochten gisteren in de rechtbank het woord nemen en vertelden hoe groot de impact op hun gezinnen is. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk morgenavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Minister Letchert start de procedure om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en televisie. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Door gelijktijdige wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat ontstaat op verschillende trajecten extra vertraging. Ondanks dat verwacht de ANWB geen algeheel verkeersinfarct. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een landelijke staking legt het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. De Verenigde Staten hebben nieuwe handelsbeperkingen opgelegd aan Canada. Minister Letchert is de procedure gestart om de erkenning van ongehoord Nederland in te trekken. En in de Domkerk in Oslo vindt de uitvaart plaats van koning Harald. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Beleef de magie van de 57ste Gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
2: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
1: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
2: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
3: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
4: Ik vind het zo spannend.
5: Hij is turbo, hè?
4: Ik is toch turbo, hè?
3: Nou, even serieus.

0: Het is hier spreekt koud in je huis.
1: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
2: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
4: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
5: En van speelgoed tot feestartikelen.
4: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
5: Max Voordeel in Den Bosch.
3: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
7: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een landelijke staking legt het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. Alleen de airport sprinter tussen Amsterdam Schiphol en Hoofddorp blijft 4 keer per uur rijden. Ook in het stads- en streekvervoer valt veel uit. De ANWB waarschuwt voor extra drukte op de wegen. De Verenigde Staten hebben nieuwe handelsbeperkingen opgelegd aan Canada. Vanaf 15 september geldt een extra importheffing van 50% op Canadese producten zoals matrassen, motorboten en golfkarretjes. Vanaf 29 september worden Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten volledig verboden. Het conflict ontstond nadat onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukten. Minister Letchert is de procedure gestart om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en tv. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in de Domkerk in Oslo vindt de uitvaart plaats van koning Harald. Vele internationale staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders wonen het afscheid bij. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.

0: toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
2: Herbergvoestrum.nl.
3: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, hel je ze het op en maait ze het.
5: tdnoord.nl.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: NOF PC, NOF PC, daar kun je wat mee.
6: NOFPC.nl.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
8: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
9: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
10: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
11: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
10: Baarsmazitcomfort.nl.
12: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
13: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Tiersjemorgen hiel betiert rond zo'n 50 mensen troch Dokkum bij de Walk into the Light tocht. Kuierje wielst de zinnen op giert. Zij waren omtinken kregen voor suïcide. De meesten die het mij roen, wien nijbesteende, nijsten, meesten met eigen ondervindingen en professionals. Jona Kamstra is van de stichting IFKE, de wolwezenorganisatie van Wat is het Friesland en Dante Mediel. Hij vertelt waarom deze Walk into the Light organiseren wordt.
2: Elke dag binnen 4 mensen in Nederland die suïcide plegen. En dat is best wel een groot aantal eigenlijk. En wij vinden dat het belangrijk is om daar echt met z'n allen stil bij te staan. Om eigenlijk gewoon hun te denken en om echt te zien van nou, dit onderwerp vinden we heel belangrijk. We beginnen eigenlijk in stilte.

0: iets van een optreden van een leuk artiest. En via de reden eigenlijk gewoon in stilte om na te denken en om onze gedachten eigenlijk rond te leren.
1: Tongensje is het vooral weer de dij van de suïcidepreventie. Dan binnen nog meer kuiers. In Burgum is 10 juni de eerste try-out van het Iepenloftspul Ik Wil Libje. Bij de energiecentrale is een grote tribune gebouwd voor de muzikale vaststelling. Het stuk gaat door een groep stakende mijnwerkers uit Wales en een groep homoseksuele mannen uit Londen die het in de jaren 80 een onverwachte baan krijgen. De belangstelling voor het Iepenloftspul is grut. Hoewel het stuk nog net voor publiek spelen is, is het première weekend al uitverkocht. En daarom is er een extra vaststelling op 15 september. De echte première is komende tongetje en voor de spelers is dat heel spannend, zeggen Joey Haan, een speler in het stik en Richte Boer van de organisatie.
2: Nee, de reacties zijn natuurlijk echt spannend vanwege het onderwerp gewoon. Maar ik hoop je dat mensen in mijn even blik ingaan. En het zien van wat het is, van het verhaal van twee groepen die me kon vinden.
3: Dan ben we heel benijd en heel spannend. Hoe het, wij vinden het mooi, maar hoe wordt het ontvangen door het publiek?
1: Dit loert kennen inwoners in een grut pad van Friesland de komende orgelwieken vaker jaren. Door de internationale militaire oefening Falcon Leap vlinden er meer militaire transportvliegtuigen door de provincie. Ek boppen onder oren boeten post. De tastellen vlinden daarbij leger als normaal. In de Mannenwaard wordt oefenen met het droppen van vracht en parachutisten. De vliegtuigen komen onder oren van vliegbasis Eindhoven. De wordt naar verwachting alle dagen vliegen tussen 1 en 4 woeren middags en tussen 7 en 11 woeren jongs. En de gehele oefening die doorgaat rond en bij 18 september. Een vaststelling op een theaterskip is een van de manieren die het betocht is om jild op te helgen van de oude reddingsboot Insulinde van de Skoens. Zo zei het Willem Wilstra, oud stuurman op de Insulinde.
4: Denk aan twee mannen aan de balie, zeg maar, en die hebben het smoute verhaal. En ik haal die ondersteuning van mijn foto's. Ik ga de mooie oude foto's verzamelen. En bij elke foto vertel ik wat.
1: Takom hier is het skip 100 jaar oud. En voordat het Safir is een flinke opknapbeurt neder van de motoren.
4: Wij zijn verleden 1 september naar Zeel Amsterdam best. En op een veromreis moest de boot weer naar Den Helder. En toen is je motor min of meer in was zakken, zeg maar. De boot kennen al 24 jaar mei als museumschip.
1: En ek al is het 60 jaar lien dat Willem voor het eerst om boord stapte van de reddingsboot, weet hij nog precies hoe dat wie je.
4: Die gevoelens, die had ik nog. Ik weer zo gelukkig van.
1: Ontzaf hier het streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
5: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
6: In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoten het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten.
7: Van Dwarp ontstaat.
5: RTV NOF.

0: Het is hier geen spruit koud in je huis.
1: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
2: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
3: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
6: Ja, echt maatwerk!
7: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
8: SGmaatwerk.nl.
9: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
10: Ik twijfelde over mijn gehoor. Maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
9: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
8: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
7: Keukens en kasten op maat.
11: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
12: Wij onderhouden
13: en verkopen
12: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
11: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
3: en Opel.
4: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
5: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
4: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Nou, verhalen, ben je er klaar voor?
7: Ik vind het zo spannend.
8: Ik ga eens turbo en
7: ik is toch turbo en net?
6: Nou, even serieus. Alle

0: in Waterswaard.
1: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
2: En van speelgoed tot feestartikelen.
1: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
2: Max Voordeel in Den Bosch.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
4: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van 1 schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Een landelijke staking legde het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. Alleen de airportsprinter tussen Amsterdam Schiphol en Hoofddorp blijft 4 keer per uur rijden. Ook in het stads- en streekvervoer valt veel uit. De ANWB waarschuwt dat het op de weg extra druk kan worden. En in Oslo vindt vandaag de uitvaart plaats van koning Harald. Vele internationale staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders woonden het afscheid bij. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
7: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
8: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
9: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
10: Yo, Freerik. Maar, bestel kan tot
9: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
11: Baken? Zullen we even op een stoel?
12: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
11: Baasmazitcomfort.nl.
13: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
14: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
15: Bij u is in Den Woord kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.

0: RTV NOF. Het Nijs in het Kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. Minister Letschert is de procedure begonnen om de zendmachtiging van Ongehoord Nederland in te trekken. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: keuken. En wat een bijkeukenkast.
1: Ja, echt maatwerk.
2: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
3: SGmaatwerk.nl.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
2: Keukens en kasten op maat.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
1: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
0: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: NofPC.
9: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NofPC, daar kun je wat mee.
9: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Het is ineens per koud in je huis.
11: Ja, Minco Bouwmaterialen.
12: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, pur of schuim.
13: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
14: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
13: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
15: Nou verhaal je, ben je klaar voor?
16: Ik vind het zo spannend.
17: En ga eens turbo hebben.
16: Ik is toch turbo hebben, net?
15: Nou even serieus.

0: die valt eens wat.
1: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
2: En van speelgoed tot feestartikelen.
1: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
2: Max Voordeel in Den Bosch.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op, tsien oeren.
3: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
4: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van 1 schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Minister Letschert is de procedure begonnen om de zendmachtiging van Ongehoord Nederland in te trekken. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse publieke bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en tv. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot de mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
5: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
6: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
7: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
8: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
7: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
8: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jester Nijtjerk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
5: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
6: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
5: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raasma.
7: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Esther Bethlehem en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. In Burgum is 10 juni de eerste try-out van het Iepenloftspul Ik Wil Libje. Bij de energiecentrale is een grote tribune gebouwd voor de muzikale vaststelling. Het stuk gaat door een groep stakende mijnwerkers uit Wales en een groep homoseksuele mannen uit Londen die het in de jaren 80 een onverwachte baan krijgen. De belangstelling voor het Iepenloftspul is grut. Hoewel het stuk nog net voor publiek spelen is, is het première weekend al uitverkocht. En daarom is er een extra vaststelling op 15 september. De echte première is komende tongetje en voor de spelers is dat heel spannend, zegt Joey Haan, een speler in het stik en Richter Boer van de organisatie.
2: Nee, de reacties zijn natuurlijk echt spannend vanwege het onderwerp gewoon. Maar ik hoop dat mensen er mijn even blik ingaan en het zien van wat het is, van het verhaal van twee groepen die me koor vinden.
3: Dan ben we heel benijd en heel spannend. Hoe het, wij vinden het mooi, maar hoe wordt het ontvangen door het publiek?
1: Dit loert kennen inwoners in een grut pad van Friesland de komende orgelwieken vaker jaren. Door de internationale militaire oefening Falcon Leap vlinden er meer militaire transportvliegtuigen door de provincie. Ek boppen onder oren boeten post. De tastellen vlinden daarbij leger als normaal. In de Mannenwaard wordt oefenen met het droppen van vracht en parachutisten. De vliegtuigen komen onder oren van vliegbasis Eindhoven. Er wordt naar verwachting alle dagen vliegen tussen 1 en 4 uren middags en tussen 7 en 11 uren jongs. En de gehele oefening die doorgaat rond mij 18 september. Een vaststelling op een theaterskip is een van de manieren die het betocht is om hulp op te helpen van de oude reddingsboot Insulinde van de Skoens. Zo zei Willem Wilstra al het stuurman op de Insulinde.
4: Denken aan twee mannen aan de balie, zeg maar, en die hebben wat smoute verhalen. En ik haal die ondersteuning van mijn foto's. Ik ga de mooie oude foto's verzamelen. En bij elke foto vertel ik wat.
1: Takom hier is het skip 100 jaar oud. En voordat het Safir is een flinke opknapbeurt neder van de motoren.
4: Wij zijn verleden 1 september

0: naar Zeeuw Amsterdam West. En op een veranderheid moest de boot weer naar Den Helder. En toen is in je motor min of meer in was zakken. Zeg maar. De boot kan over 24 jaar mei als museumschip.
1: En ek al is het 60 jaar lien dat Willem van het eerst on boord stapte van de reddingsboot, weet hij nog precies hoe dat wie je.
0: Die gevoelens die had nog ik weer zo gelukkig van.
1: Ontzaf hier het streeknijs. Wil meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. En haast een nijstip voor uw redactie? WhatsApp dan 0411-4412-02.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude. RTV NOF Waarberjocht.
3: In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoten het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten.
2: Van Dwarp ontstaat. RTV NOF.

0: keuken. En wat een bijkeukenkast.
1: Ja, echt maatwerk.
2: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
3: SGmaatwerk.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
3: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
2: Keukens en kasten op maat.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden
7: en verkopen
6: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele hoorzorg voor iedereen.
9: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
8: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
4: herbergvoestrum.nl
5: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
6: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
8: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
7: baarsmazitcomfort.nl
9: Het is hier inspruit koud in je huis.
10: Ja, Minco Bouwmaterialen.
11: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, purl of schuim.
12: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
13: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Boort. Van kruiden tot gereedschap.
14: En van speelgoed tot feestartikelen.
13: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
14: Max Voordeel, in Den Wald.
12: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
15: WOQS.nl De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
16: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
17: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft het werk vandaag neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De werkonderbreking treft het openbaar vervoer volledig, inclusief de veerponten. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor het nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van 1 schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisic werd in 2024 verkozen tot de mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws.
18: Lid je hem gaan, vriezen, vriezen, lid je hem gaan.
19: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me gaan.
20: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
19: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
20: tdnoord.nl
21: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
20: TD Noord uit Jesternaidjerk.
22: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
23: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
22: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
24: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer.
0: Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
22: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
1: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
24: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
25: Ik vind het zo spannend.
26: Hij is turbo, hè?
25: Ik is toch turbo, hè? Net?
24: Nou, even serieus. Alle

0: For a second there, I thought it'd last forever.
1: RTV NOF Streeknijs.
2: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De gemeente hier van Dantemadiel draagt Arnold Rossier van Veenwaarden aan als nieuwe burgemeester van haar gemeente. Dat wat die ze bekendmaken tijdens de riesgeerkomsten. De joedijstige steertegrafier van de provincie maakt wie neemt burgemeester Anja Haga opvolgen die het op 6 november afscheid neemt. Rossier wordt naar verwachting op 10 november installeren. Tiesje nam de Rietek afscheid van Rieslid en fractievoorzitter van het CDA, Hilbrand Visser.
3: Dat is heel bijzonder, zeker zo kort na de verkiezings. Want we gaan eigenlijk nog maar krek het vertrouwen krijgen van de mensen op Stritten, van de mensen in de dorpen. En dan is het heel mij een dubbel gevoel om

0: ze is, maar het is maar een heel dubbel gevoel.
1: Dennis Lijstra waard beneemd en installeerde als nijriëtslid. De politie had de Germij de belastingdienst de verkeerscontrole houden bij Riepjerk. Vier bestuurders bleken onder invloed van drugs achter het stuur te zitten. Bij de controle rieden in totaal meer dan 4200 auto's bij een ANPR-camera del. Op basis van de kentekenregistratie waren zo'n 40 wijnen aan de kant zet en controleren. Jonkende vier bestuurders die onder invloed van drugs rieden, maken de politie 12 processen verbaal op voor verskate orenoetredings. Het budget van 5,7 miljoen euro is net genoeg voor een volledige oplossing voor de gemeentewerf van Noord-Ees-Friesland. Het college van die gemeente rjocht het vierde onderzoek op Betterwerf fase 3 bij Dokkum. Die locatie biedt meer ruimte voor opslag en uitbreiding als de Hoveterwei in de stad. De netcongestie is wel een risico, daarom volgt het verdiepend onderzoek naar onder andere de energieverscheningen, netcapaciteit, eigenopwekking en batterijopslag. Daarna wordt een vakkaaslocatie kiezen. Ons afvier het streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511 44 1202. Ik wens je een noffelijke dijta.
2: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
2: Dan is misschien tijd voor een pleertstap bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
3: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
4: en Opel.
5: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
3: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford
2: en Opel.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoor, makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
8: Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
9: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
8: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
10: Binnen Joop ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe. Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
11: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
6: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Co. Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichting- en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering. En tot zover het nieuws.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
16: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
15: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
17: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
15: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
19: Het is hier geen spruitkoud in je huis.
20: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
21: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
22: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
23: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Woord. Van kruiden tot gereedschap.
24: En van speelgoed tot feestartikelen.
23: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
24: Max Voordeel in Den Woord.
22: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De gemeente hier van Dantumadiel draagt Arnold Rossier van Van Waarden oan als nieuwe burgemeester van haar gemeente. Dat wat die ze bekendmaken tijdens de riesgeerkomsten. De joedijstige steertegrafier van de provincie maat wie neemt burgemeester Anja Haga opvolgen die het op 6 november afscheid neemt. Rossier wordt naar verwachting op 10 november installeren. Tiesdje nam de Rietek afscheid van Rieslid en fractievoorzitter van het CDA, Hilbrand Visser.
2: Dat is heel bijzonder, zeker zo kort na de verkiezings. Want we gaan eigenlijk nog maar krek het vertrouwen krijgen van de mensen op Stritten, van de mensen in de dorpen. En dan is het heel mij een dubbel gevoel om dan weer te zeggen van en toch stop ik. Maar ik denk dat het van mij een goede keuze is, maar het is mijn heel dubbel gevoel.
1: Dennis Leistra waard beneemd en installeren als Nijrietslid. De politie had de Germeide belastingdiensten verkeerscontrole houden bij Riep Tjerk. Vier bestuurders bleken onder invloed van drugs achter het stuur te zitten. Bij de controle rieden in totaal meer dan 4200 auto's bij een ANPR-camera del. Op basis van de kentekenregistratie waren zo'n 40 wijn aan de kant zet en controleren. Jonkende vier bestuurders die het onder invloed van drugs rieden, maken de politie 12 processen verbaal op voor verskate orenoetredings. Het budget van 5,7 miljoen euro is net genoeg voor een volledige oplossing voor de gemeentewerf van Noord-Is-Friesland. Het college van die gemeente richt het vierde onderzoek op Betterwerf fase 3 bij Dokkum. Die locatie biedt meer ruimte voor opslag en uitbreiding als de Hoveterwei in de stad. De netcongestie is wel een risico, daarom volgt het verdiepend onderzoek naar onder andere de energieverscheningen, netcapaciteit, eigenopwekking en batterijopslag. Daarna wordt een vakkaaslocatie kiezen. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
4: Wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden.
0: Vademierskip. RTV NOF.

0: vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
1: Wij onderhouden
2: en verkopen
1: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
0: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
3: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more for men, women and kids.
0: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
2: in Ford
1: en Opel.
4: Ah, goeie. Rijtje hier. Ik zeg het altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marinus Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marinus Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.
5: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijk Optiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
4: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
6: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
7: Zo, dat ziet er gaaf uit.
6: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
8: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
6: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
9: Hé, hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
10: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
11: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot
10: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
12: Wat een mooie keuken en wat een bijkeukenkast.
13: Ja, echt maatwerk.
14: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
15: SGmaatwerk.nl.
16: De pannenkoektrein.
17: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
16: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
15: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
14: Keukens en kasten op maat.
18: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
19: WOQS.nl. De specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
20: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. Op de Japanse vulkaan Mount Fuji is na zware regenval een aardverschuiving ontstaan. 3 voertuigen raakten bedolven onder het puin, maar er zijn geen gewonden gemeld. Ook elders in centraal Japan is veel water overlast. In de stad Nagoya viel in 1 uur tijd ruim 100 mm regen, een record. De politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verder op. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. De politie houdt vooral de grenzen met België en Duitsland in de gaten en wisselt informatie uit met de Belgische politie. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. En de door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte leek mee te vallen vanochtend. Het openbaar vervoer in Nederland staakt vandaag. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen. En sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De werkonderbreking treft het volledig openbaar vervoer, inclusief veerponten. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
3: De Friese Motorfiets!
2: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
22: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
23: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
24: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
25: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
26: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
25: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
26: tdnoord.nl.
27: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
25: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
26: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
28: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
29: Dat is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
30: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.

0: NV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. China ontkent. De makers van de populaire animatieserie South Park veranderen tijdelijk de naam in South America. Daarmee steken ze de draak met president Trump. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. En de politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verderop. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
1: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
2: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
1: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt met hoes past.
2: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
3: WOQS.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
5: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
3: WOQS.nl.
1: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
8: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
10: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
11: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
10: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
12: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
10: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: Het is hier eens per het koud in je huis.
14: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
15: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purr of schuim.
16: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
17: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
18: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van purr tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
19: Yo, Freerik. Maar, bestel kan tot...
18: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
16: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat reën in Boetenpost.
20: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op twa oeren.
3: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
22: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. Volgens 3 Amerikaanse veiligheidsdiensten trekken bedrijven als DeepSeek, Alibaba en Moonshot kennis uit modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic. China spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de kwaliteit van zijn AI het resultaat van eigen technologische ontwikkeling. De makers van de populaire animatieserie South Park hebben in een aankondiging van het nieuwe seizoen tijdelijk de naam in South America gewijzigd. Daarmee steken ze de draak met president Trump, die verschillende geografische namen wil veranderen. Zo werd de Golf van Mexico al de Golf van Amerika. Trump stelde deze week ook voor om de Amerikaanse staat New Mexico om te dopen tot New America. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. De politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verder op. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. De politie houdt vooral de grenzen met België en Duitsland in de gaten en wisselt informatie uit met de Belgische politie. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
5: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor arbeidszandje in Waterswaard.

0: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom Delling Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
1: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op herbergvoestrum.nl.
2: Rijs hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
3: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
2: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
4: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
5: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De politie had de Germij de belastingdienst verkeerscontrole houden bij Riepjerk. Vier bestuurders bleken onder invloed van drugs achter het stuur te zitten. Bij de controle rieden in totaal meer dan 4200 auto's bij een ANPR-camera del. Op basis van de kentekenregistratie waren zo'n 40 wijnen aan de kant zet en controleren. Jonkende vier bestuurders die het onder invloed van drugs rieden, maken de politie 12 processen verbaal op voor verskate orenoetredings. Het budget van 5,7 miljoen euro is net genoeg voor een volledige oplossing voor de gemeentewerf van Noord-Ees-Friesland. Het college van die gemeente rjocht het vierde onderzoek op Betterwerf fase 3 bij Dokkum. Die locatie biedt meer ruimte voor opslag en uitbreiding als de Hoveterwei in de stad. De netcongestie is wel een risico, daarom volgt het verdiepend onderzoek naar onder andere de energieverschenningen, netcapaciteit, eigenopwekking en batterijopslag. Daarna wordt een vakkaaslocatie kiezen. De gemeenterie van Dantemadiel draagt Arnold Rossier van Veenwaarden aan als nieuwe burgemeester van haar gemeente. Dat wat deze bekendmaken tijdens de riesgeerkomsten. De joeddeistige stedengrafier van de provincie maakt weernemend burgemeester Anja Haga opvolgen die het op 6 november afscheid neemt. Rossier wordt naar verwachting op 10 november installeren. Deze nam de Rietek afscheid van rieslid en fractievoorzitter van het CDA, Hilbrand Visser.
2: Dat is heel bijzonder, zeker zo kort na de verkiezings. Want we gaan eigenlijk nog maar krek het vertrouwen krijgen van de mensen op Stritten, van de mensen in de dorpen. En dan is het heel mij een dubbel gevoel om dan weer te zeggen van en toch stop ik. Maar ik denk dat het van mij een goede keuze is, maar het is mij een heel dubbel gevoel.
1: Dennis Leistra waard beneemd en installeren als Nijrietslid. Ons afvier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of sjoch op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
3: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
4: Wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden.
5: Van Dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: 3 jaar garantie.
1: We want more. We want more.
0: 5 jaar garantie.
1: We want more. We want more.
0: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.
2: Let jim gaan, vriezen, vriezen, let jim gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord, uit Jesternaidjerk.
6: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
10: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw optiem en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
9: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
11: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
12: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
11: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
14: Zo, dat ziet er gaaf uit.
13: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
15: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
13: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
11: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
16: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
17: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
18: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, treien oeren.
20: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
21: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een explosie in een waterkrachtcentrale in het zuiden van Zwitserland zijn meerdere mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats bij de centrale Ritom in Piotta. Een deel van het gebouw zou ingestort zijn. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De Europese rechter vindt dat Brussel terecht de overname van reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. Booking wilde het Zweedse bedrijf voor 1,6 miljard euro overnemen. Volgens de EU zou het bedrijf daarmee zijn dominante positie op de markt voor hotelboekingen verder versterken en de concurrentie schaden. Booking overweegt nog in beroep te gaan. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. Volgens 3 Amerikaanse veiligheidsdiensten trekken bedrijven als DeepSeek, Alibaba en Moonshot kennis uit modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic. China spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de kwaliteit van zijn AI het resultaat van eigen technologische ontwikkeling. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: It's getting hot in here.
6: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
6: Oh?
1: Ja, van het gas.
22: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
22: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
24: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
25: Ja, echt maatwerk!
26: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
27: SGmaatwerk.nl.
28: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
29: De Friese Motorfiets!
28: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
30: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
27: sgmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
30: Keukens en kasten op maat. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
28: Wij hebben haal- en brengservice.
31: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf braseren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
32: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
33: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
34: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen en al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij anderhalve week voor de Hamas-aanval al was gewaarschuwd. Het UWV gaat 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op mogelijke fouten. Zes klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht. En de Europese rechter vindt dat Brussel terecht de overname van reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Wist u dat op de vrijdagmiddag de meeste ongelukken gebeuren? Schade? Kom naar ABD. Wij redden ons ermee.
1: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
2: Marinus Keukens?
1: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
3: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
1: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
4: TD Noord verkeert het ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
6: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
10: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoensien.
9: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
11: Jan Cooks for You. Met Jan zelf.
12: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten. En van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
11: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
13: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
14: Zo, dat ziet er gaaf uit.
13: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
15: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
13: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
11: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
16: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
17: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
18: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
19: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zette die het op Fjouwer Oeren.
4: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Het UWV gaat 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op mogelijke fouten. Het gaat om mensen die eerder te horen hebben gekregen dat controle niet nodig was. In totaal worden 73.000 uitkeringen onderzocht. Bij 21.000 daarvan is inmiddels vastgesteld dat het dagloon klopte. De resterende uitkeringen moeten dus handmatig worden gecontroleerd. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht met auto's. Volgens de rechtbank ontstonden daardoor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. De demonstratie was vooraf verboden door de burgemeester. Bij de actie werden ruim 400 mensen aangehouden. De Europese rechter vindt dat Brussel terecht de overname van reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. Booking wilde het Zweedse bedrijf voor 1,6 miljard euro overnemen. Volgens de EU zou het bedrijf daarmee zijn dominante positie op de markt voor hotelboekingen verder versterken en de concurrentie schaden. Booking overweegt nog in beroep te gaan. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
2: Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
6: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
20: De Friese Motorfiets!
6: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
21: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
22: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
23: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
22: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
23: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
24: WOQS.nl.
21: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
6: Wij hebben haal- en brengservice.
25: Ben je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
24: WOQS.nl.
26: De pannenkoekrein!
27: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
26: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
28: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
29: Dromeesje mij in beheining.
30: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
28: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
31: Bakken? Zullen we even op een stoel?
32: Baasma zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
31: Baasmazitcomfort.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. Die Tjerkstradiel is de eerste gemeente in Nederland die het meedocht onder de nieuwe campagne Snel Geld, is dat het waard? Van Meld mis dat anoniem. Bij de campagne wil de gemeente jongeren in Waskorgje voor online rondselen. Criminelen benaderen jongeren hield hij het vaker via sociale media, chat-apps en online games met de belofte van rap yield. Bij leaks waar het bezwaarje van pakketjes, het uitlienen van een bankpas of oren op het erg onschuldige putjes. Neffens burgemeester Kante Breuker is het wichtig dat jongeren en haar omjouwing de signalen herkennen. De campagne is de komende maand zichtbaar op sociale media en oren online platforms. Het budget van 5,7 miljoen euro is net genoeg voor een volledige oplossing voor de gemeentewerf van Noord-Ees-Friesland. Het college van die gemeente richt het verdere onderzoek op Betterwerf fase 3 bij Dokkum. Die locatie biedt meer ruimte voor opslag en uitbreiding als de Hoveterwei in de stad. De netcongestie is wel een risico, daarom volgt het verdiepje het onderzoek naar onder andere de energieverscheringen, netcapaciteit, eigenopwekking en batterijopslag. Daarna wordt een vakkaaslocatie kiezen. De politie had de Germeij de belastingdienst de verkeerscontrole houden bij Riep Tjerk. Vier bestuurders bleken onder invloed van drugs achter het stuur te zitten. Bij de controle rieden in totaal meer dan 4200 auto's bij een ANPR-camera del. Op basis van de kentekenregistratie waren zo'n 40 wijn aan de kant zet en controleren. Jonkende vier bestuurders die het onder invloed van drugs rieden, maken de politie 12 processen verbaal op voor verskate orenoetredings. Ons afvier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
3: Wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden.
4: Van Dwarp ontstaat.
0: RTV NOF.

0: Boeien, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kocht. Fortibox.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stooi, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er hielendal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
6: Dat wie toen, nou mag ik zelf rijden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zeggen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswald.
7: Mijn toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
9: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 uren.
11: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. De marechaussee heeft bij een basisschool in Overasselt verborgen vuurwapens gevonden. De wapens lagen niet op het schoolterrein. Specialisten onderzoeken de vondst. Sinds de schietpartij in het Gelderse dorp vorige week wordt in de omgeving gezocht naar verdachten en bewijsmateriaal. Daarbij zijn al meerdere wapens gevonden die mogelijk met de schietpartij te maken hebben. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch 1,5 week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht met auto's. Volgens de rechtbank ontstonden daardoor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. De demonstratie was vooraf verboden door de burgemeester. Bij de actie werden ruim 400 mensen aangehouden. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws.
13: Beleef de magie van de 57ste Gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartofwielen.nl.
14: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets. de Friese motorfiets.
15: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
16: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
17: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
15: Wij hebben haal- en brengservice.
18: Oh, 11:30.
19: Hocus pocus. Time for focus.
20: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
21: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
22: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
23: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
24: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
25: Zo, dat ziet er gaaf uit.
24: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
26: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
24: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
27: Ah, goeie, Reitje hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marinus Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marinus Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
28: Wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
29: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
30: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Allemaal naar aanleiding van een undercover tv-programma. De Europese Commissie wil dat overheden vaker Europese producten en diensten inkopen en wil daarvoor regels aanpassen, maar Europese aankopen worden niet verplicht. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. En Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij anderhalve week voor de Hamas-aanval al was gewaarschuwd. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind. Die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: fucking hot in here.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijs Sandje in Walterswald.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
7: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: De pannenkoektrein.
9: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
8: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
10: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd verneer te gelitten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
11: Tromeesje mij in beheining.
12: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
10: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
16: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
3: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
17: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De Europese Commissie wil dat overheden vaker Europese producten en diensten inkopen. Brussel wil daarmee de concurrentie met China aangaan en de Europese economie versterken. Overheden moeten bij aanbestedingen niet alleen naar de laagste prijs kijken, maar ook naar kwaliteit en duurzaamheid. Europese inkopen wordt niet verplicht. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Het weer, de regen neemt iets af vanavond, ook staat er wat minder wind, die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Oh, 11:30.
18: Hocus pocus. Time for focus.
19: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
20: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
21: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
22: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
21: NOFPC.nl.
20: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
23: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
24: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
23: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
24: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken stiel en dwarn. Hij regelt alles.
25: WOQS.nl.
26: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
27: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
28: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren, zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
25: WOQS.nl.
29: Right hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, mooi jou lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
30: Peppe, Mike, ik bij Peppe op de stoel.
31: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
30: BaarsmaZitcomfort.nl.
29: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zeg maar op marineskeukens.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de 300 miljard euro die daarvoor beschikbaar was, is maar 54 miljard gebruikt. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. En de plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind, die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

Beleef de magie van de 57ste gondelvaart op wielen in Drogenham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogenham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
2: Dat wie toen, noem mij ikzelf Riede. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
3: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
2: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Walterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
5: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
6: Zaken goed bijhouden, haar geven vertrouwd verneten gelitten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
7: Tromeesje mij in beheining.
8: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
6: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
9: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
11: RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de 300 miljard euro die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar 54 miljard euro gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De trein met 120 passagiers aan boord botste tegen een cementwagen en ontspoorde daarna. 6 rijtuigen en de locomotief raakten van het spoor. Het ongeluk gebeurde ten zuidwesten van Warschau. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind, die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
13: Oh, 11:30.
14: Hocus pocus. Time for focus.
15: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
16: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden.
17: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
18: Zo, dat ziet er gaaf uit.
17: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
19: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
17: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
16: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
20: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
21: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
22: Marinus Keukens?
21: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
23: Bakken? Zullen we even op een stoel?
24: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
23: Baasmazitcomfort.nl.
21: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
25: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
26: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
27: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.

0: Wat een sto, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
0: Oh?
1: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets.
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
2: Wij hebben haal- en brengservice.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
4: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de toekomst van wegen, spoorlijnen en bruggen in de provincie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle geplande projecten te betalen. Minister Karmans en staatssecretaris Bertram maken later deze maand bekend welke projecten voorrang krijgen. De Europese gasprijs is vandaag voor het eerst sinds januari 2023 boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen. De prijs stijgt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en de vrijwel geblokkeerde straat van Hormuz. Daardoor wordt ook vloeibaar aardgas duurder. Voor huishoudens kan dat leiden tot een hogere energierekening. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de 300 miljard euro die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar 54 miljard euro gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind. Die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
6: Beleef de magie van de 57ste Gondelvaart op wielen in Drogeham. Kom vrijdag 18 en zaterdag 19 september genieten van de prachtige gondels. Versierd met honderdduizenden dahlia's. Kom jij ook naar dit spektakel in Drogeham? Kijk voor meer informatie snel op gondelvaartopwielen.nl.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, noem mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat orenklanten zezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, vaarwijsantje in Waterswaard.
9: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
10: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
9: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
11: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
12: Tromeesje mij in beheining.
13: Mark Woon, CA Plus, een certificering.
11: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
14: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
15: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
14: baarsmazitcomfort.nl

0: in here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Agoeie, Reitje hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor die regelen.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Marinus Keukens in Burden, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
5: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Amerikaanse hulporganisatie AmeriCares heeft een donatie van $50 miljoen gekregen, omgerekend bijna €43 miljoen. Het is de grootste gift in de 47-jarige geschiedenis van die organisatie. Het geld komt van een anonieme familie uit Connecticut en wordt gebruikt voor medicijnen en medische hulp wereldwijd. Transportbedrijven maken zich steeds meer zorgen over onverwachte brugafsluitingen. Door afgesloten bruggen moeten vrachtwagens omrijden, wat de sector naar schatting €1 miljoen per dag kost. Onder meer de Merwedebrug en Hardenbergerbrug zijn dicht voor vrachtverkeer. Brancheorganisatie TLN waarschuwt voor grote problemen en vindt dat de overheid jarenlang te weinig in infrastructuur heeft geïnvesteerd. Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de toekomst van wegen, spoorlijnen en bruggen in de provincie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle geplande projecten te betalen. Minister Karmans en staatssecretaris Bertram maken later deze maand bekend welke projecten voorrang krijgen. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de €300 miljard die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar €54 miljard gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. Het weer. De regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind. Die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
7: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
8: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijszandje in Waterswaard.
9: Mij toeken camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
8: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.

En hier is weer het hoogtepunt van uw week. Het moment waar u smachtend naar uitkeek. Ja, beste smachters, daar zijn we weer hoor met uw favoriete radioprogramma De Smachtwacht. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. Uw wekelijkse pantoffelparade. De literaire Vesuvius, de diamant in de berg met grind. En de Fata Morgana van de goede smaak. En waar smachten we naar vanavond? Nou, in het tweede uur hebben wij nog altijd de zalige zes. We hebben een stadstraat steeg en streekgedicht. We hebben Frits de natuurgids. En in het eerste uur hebben wij Goeroe Gerard, Gerrit Gleuvoet, de monumentenreporter en het antidepressivum voor in Driesem. En dan hebben we ook nog een zwervend, zwevend brilmoment als alles klopt. Maar de smachtwacht zou de smachtwacht niet zijn als we ook niet heel veel poëzie zouden hebben. Bijvoorbeeld het gedicht Beste Allemaal van de historiek uit een van zijn beroemde reisbundels. Beste Allemaal, hier een bericht van mij. Gezeten bij een tent in de Eifel, dat is dus niet de toren. Ik dacht, laat maar eens wat van me horen. Er zijn hier bergen, nou ja, een soort van, met erg veel oprijzende bomen. Maar omlaag lopen dan weer stromen. Verspreid in los verband een dorp of gehucht, pittoresk en klein, maar die heb je overal, hoef je niet per se hiervoor te zijn. Op bijna elke berg een kasteel, of iets dat daarvan overbleef, bereid je na een helse klim zo'n piek, is die kutburcht dicht voor publiek. Om het slapen te belemmeren is er onweer met rollende donder of de klotsende rivier. Ook bederft de koude 's nachts het slaapplezier. Ja, ik vermaak me hier dus best. Nog maar 4 dagen, heb het echt naar mijn zin. Maar dan pak ik mijn boeltje mooi weer in. Oh ja, nog een tip voor als je nog moet. Is je bestemming lommerrijk gehuld in 1000 kleuren groen? Nou, dan zou je het ook met heel veel regen moeten doen.

0: Dit is De Smachtwachter. De wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van tjenst, de graaf van Medwert.
2: Ja, en de graaf van Medwert die gaat u vertellen waar u naar gaan luisteren heeft. Dat was namelijk Hans de Boy met het prachtige nummer Het Regent. Van zijn Thaise album eigenlijk. Hij heeft de meeste nummers in Thailand geschreven. En ja, hele mooie sfeer heeft dat album. Verder is het heel hopeloos geflopt. En nou las ik van de week trouwens wel dat Hans de Boy toch weer gaat optreden. Dus we zijn heel benieuwd. En daarna hadden we Eva de Rover, een oude smachtwacht held, kunnen we wel zeggen. Want zij was ooit nummer 1 in de smachtwacht top 40. En ja, daar plukt ze nog altijd de wrange vruchten van. We zijn aangekomen. Oh, ja, daar komt mijn redactie binnen. Fijn dat jullie er zijn, jongens. Ja, we zijn al een kwartiertje onderweg, maar beter laat dan nooit, hè? Oh, dan komen jullie de volgende keer nog wat later. Ja, gelukkig hangt Evert, het redactielid van de Histotonic, hier nog aan de verwarmingsbuis. En hij zit de hele tijd wat te roepen. Ik weet niet wat hij... Wat is er, Evert? Oh, hij heeft zin in een banaan. Jongens, geef Evert even een banaan. Nee, niet alle 10 een banaan geven. Nou, uit elke opening van Evert steekt nu een banaan. Nou ja, goed. Laten we doorgaan met het antidepressivum voor Driesen. Want dit is echt geen gezicht. Ik begin zelf een beetje zin te krijgen in een antidepressivum, kan ik u vertellen. Maar goed. We gaan naar het antidepressivum voor Driesen, want dat is ook deze week weer hard nodig. Zeker nou de dagen weer korter worden en het weer onstuimig. En dat vond Jan Coïtis. Jongens, Jan Coïtis, wat is dat nou weer voor een onsmakelijke naam? Oh, Evert vindt het wel een mooie naam, zo te zien. Nou ja. Ja, steek er nog maar een paar bananen in, jongens, kom op. Maar, oh, ik zie het al. Het is niet Jan Coïtis, het is Janko Itis. Janko die heeft een antidepressivum aangevraagd, want hij zegt, beste smachtwachters, als ik dan verbannen zou worden naar Driesum, mogen de Heer het verhoeden, dan zou ik daar wel heel vrolijk worden van Emiliana Torini. En nou, beste Janko, dat snappen wij best en de mensen in Driesum ook. Ik denk dat over enkele seconden de Polonaise daar al wordt ingezet. Laten wij gaan luisteren naar Emiliana Torini.

0: 7.
1: Ja, daar gaat Emiliana Torrini op haar zeilbootje de oceanen van Driesem op. En ja, wie zou er niet mee willen varen op deze vrolijke deun? We gaan verder met een gedicht uit een bundel die ik dit jaar uitgaf. De vier jaargetijden. Ja, Ene Vivaldi heeft er gelijk een muziekstuk bij gecomponeerd. Maar goed, daar lopen nog enige rechtszaken over dat mijn idee zomaar gepikt is. En ja, in dat gedicht staan dus gedichten over de vier jaargetijden. Zoals daar zijn: de herfst, de winter, de lente en de zomer. En ja, de lentegedichten hebben we gedaan volgens mij, maar de zomergedichten zijn we vergeten. Nou ja, volgend jaar weer een kans, als de smachtwacht dan nog bestaat tenminste. En ja, de herfst is wel zo'n beetje ingetreden, in ieder geval qua weer. De natuur geeft zich over met een laatste kleuruitbarsting. We verwelkomen melancholie en afscheid, nu de zon haar goud met kortere teugen schenkt. Bladeren staken gebroken het laatste verzet. Geen blad valt zomaar, de overgave is rauw. Wij wandelen in jassen die naar herfst ruiken en zoeken woorden van vertrek die we eerder meden. Licht wordt eerlijk, het spaart zwaktes niet. Er klinkt een zacht gedicht in wat de boom verliet. Er klinkt een zacht gedicht in wat de boom verliet.

Rond als de wijnvlek van eergisteren, op het vuile tafelblad spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. En de rimpels in de vijver en het vangnet van een spin zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok, die de uren traag vermalen, heel geruisloos zonder schok. Er bestaat geen medicijn tegen oud of eenzaam zijn. 'S Avonds als je door je wimpers soms de zon ziet ondergaan, in een feest van gele vonken die in bloei lijken te staan. En de sterren op je netvlies trekken strepen in de lucht, maar zodra de nacht weer nadert slaan je dromen op de vlucht door een klok met kromme wijzers die de tijd in stukken maalt. Ligt de zomer weer aan flarden, want de klok heeft niet gefaald. Er bestaat geen medicijn tegen oud of eenzaam zijn. Tel de gladde kiezelstenen waarmee jij je zakken vult, maar de mooiste ging verloren door je eigen stomme schuld. Toen je met haar langs het strand liep, leek elke schelp een juweel. Maar nu zie je niets dan keien, groot en grijs en veel te veel. Hoort gefluister in het ruisen van de rusteloze zee. Als je haar dan niet kon missen, waarom ging je dan niet mee? Bij het afscheid van de zomer zag je eindelijk gevaar, toen elk blad de kleur kreeg van haar honinggeel haar. De rimpels in de vijver, de webben van een spin, zomaar cirkels in de ruimte, zonder einde of begin. In een eindeloos refrein, er bestaat geen medicijn tegen oud

0: Ja, prachtig. Frank Sinatra. En ja, de drie nieuwe luisteraars die belden hang op of dit de Frank Sinatra rubriek was. Maar dat komt later in het jaar. En er is goed nieuws, net van Evert gehoord. Daarom was hij hier nog om dat aan mij door te geven. Maar we gaan weer met de reguliere programmering van start vanaf 21 september of daaromtrent. En Evert, bedankt voor je medewerking en je kunt weer gaan. Ja, hoezo, je kan niet gaan? Oh, hij zit vastgebonden aan de verwarmingsbuis. Nou jongens, zagen mij van los met z'n tienen, moet dat lukken toch? Ja, daar komen ze aan hoor, met hun ijzerzaagjes. Je hoeft alleen die ene buis door te zagen. Niet alle buizen in de studio. Nou, dat belooft koude winter te worden. Ja, gezien de huidige gasprijs is het maar goed ook dat we niet meer kunnen stoken. Evert gaat er vandoor. Ja, heel gezellig was het. Wat gingen we doen? Ja, we gaan belangrijke dingen doen. We gaan kijken of Gerrit Gleuvoet inmiddels alweer in de regio gearriveerd is. Want die is al een maand of vier op kosten van de omroep op reis. In Zuid-Afrika was hij en Schiermonnikoog was hij. En vorige week en de week daarvoor in Scheveningen. Dus ik denk dat hij nou alweer terug is. Dat zou heel fijn zijn in ieder geval. En we gaan eens even kijken waar Gerrit deze week uithangt. Gerrit, jongen, ben je daar? Kom er maar in.
1: Monumenten met Gerrit Gleuvoet.

Hier is dan weer Gerrit Gleuvoet, uw speciale monumentenzorgreporter van RTV NOF. En waar ben ik vandaag? Nou, ik sta vandaag eigenlijk bij een fietspad. En dat fietspad dat loopt tussen de Westereen en de Valom. En waarom sta ik hier? Ik sta hier niet hierom, maar daarom. Ik sta hier bij een monumentje. Het is een monumentje voor algeheel nut. Ja, je kan het gebruiken om op te zitten bijvoorbeeld. Het is een soort, eigenlijk is het een bankie. Maar het is een kunstwerk en het is een beetje een vreemd ding. Het heeft nog het meeste weg eigenlijk. Eigenlijk, als je je kan herinneren uit die oude films, weet je wel. Zo'n Mississippi-boot, die had dan van die radarwerktoestanden aan de achterkant. Nou, daar lijkt het wel wat op. Daar heeft het wel wat weg van. Je zou er misschien, als je het een beetje handig speelt, dan zou je daarmee kunnen varen ook met dit apparaat eigenlijk, hè. Ja, maar dat is lastig, want het ding is van metaal gemaakt onder andere en van kunststof. Ja, dus dat zal wel niet zo lekker drijven. Maar goed, dat merk je dan vanzelf wel als je hem in het water kiepert. En dat is vlakbij, er zit hier een vaart, zit hier naast. Ja, dat is leuk, dan kan je op het bankje kan je dan zitten en dan kan je naar de eenden kijken zo. Hè. Ja, dat is altijd mooi. Nou ja, wat moet je erover vertellen? Het is dus een bankje. Ergens heeft het ook nog wel wat weg van een... Van een soort martelwerktuig eigenlijk, weet je wel. Ik zie dat helemaal voor me, weet je. Dat er dan iemand op vastgebonden wordt, weet je. Zo met zijn rug erbovenop en dan achterste voor en dan onderste boven. En dat hij dan helemaal bijna uit elkaar getrokken wordt. Nou, ik zie dat wel gebeuren. Het zou me ook niks verbazen als dat er wel voor gebruikt wordt eigenlijk hier in de omgeving. Dat nodigt wel een beetje uit eigenlijk tot dit soort evenementen, weet je wel. Dan komt iedereen kijken, weet je. Dan zien ze dat zo gebeuren. Dan denk ik, oh kijk, er wordt iemand gemarteld op het bankje daar bij het fietspad. En nou, dan moeten we kijken, weet je. Oh, kom op jongens, we gaan allemaal met z'n allen kijken. Ja, zo stel ik me dat dan voor. Hè? Want ja, god, in de omgeving gebeurt natuurlijk niet zo gek veel. Dan is dit al gauw een evenement van je welste eigenlijk. Hè? Ja, zo kan je dat wel zeggen. Ja goed, wat moet ik erover vertellen verder? Het is een beetje een raar ding. Je zou het niet in je tuin willen hebben. Nee, dat lijkt me niet nodig. Verder is het ook helemaal niks. Dan moet je nou kijken. Er staat een visser aan de kant. En die werpt zijn hengel uit. Zo de mythe. Nou, dat is grappig. Die hengel, die draad, die blijft gewoon zo aan het... Die slaat hij zo in het kunstwerk, weet je wel. En die man zwaait zo met zijn hele hengel en dat hele kunstwerk schiept hij zo dwars door de lucht en zo die... Nou, dat was dan weer Gerrit Gleuvoet. Ja, vanaf het fietspad tussen de Westereen en de Valom. Ja, ik ga maar gauw er vandoor, want zometeen zeggen ze nog dat ik het gedaan heb.

je moet het eerlijk zeggen als je het stom vindt dat ik een liedje voor je gemaakt heb, hoor. Maar ja, ik moest het gewoon even doen. We zaten samen op een bankje. En buiten was het koud.

Geen droom, een gedicht van de Hector Tonk. Droom, ergens een eiland in de stille oceaan. Droom, groot, ruimte, uitzicht. Droom, onbewoond, drijvend, meeuwen. Droom, geen palmen, geen strand, geen schelpen. Droom, flessen, doppen, piepschuimkorrels. Droom, zakken, verpakking en zo bijeengebracht door stroming. Droom, droom, geen droom. Een nachtmerrie, verpakt in plastic cadeaupapier met strik.

0: Johnny Matters die op een eiland zit. En ook nog eventjes een andere taal zong waarvan niemand precies weet wat voor taal dat dan is natuurlijk. En daarvoor hadden we Douwe Heringa met een mooie Brels chanson, maar dan in het Friesk. En ja, de drie nieuwe luisteraars die vragen zich af of dat betekent dat Uniel, wat het oorspronkelijke nummer is van Jacques Brel, of die dan uit de zalige zes verdwenen is. Ja, ik kan jullie alleen maar zeggen, blijf luisteren. En ja, wij weten het ook niet. Ja, tuurlijk weten wij het wel. Wij hebben het zelf opgeschreven allemaal. Maar we doen alsof we het niet weten dat het een verrassing is in het tweede uur. Oh, jullie hebben de cd van Brouw al in de doos zien zitten. Nou, weg verrassing. Goed. We gaan naar iemand die ook op een eiland zit. Maar dan het eiland van de hogere zaken. We gaan namelijk naar Guru Gerard. Onze deskundige op levenszakengebied. En we maken contact met de stupa te Hantem met Guru Gerard.
1: Guru Gerard lost al uw problemen op. Deze week kreeg ik een brief. Een brief van Thea Gatzwaaier. Thea die schreef mij: beste Guru Gerard, ik zou zo graag eens seks willen hebben op een hoger niveau. Kunt u mij misschien helpen? Beste Thea, natuurlijk kan Guru Gerard jou helpen. Ik heb zojuist twee tickets bij Ryanair voor ons besteld. Heeft hij ook een probleem?

0: Smachtwacht. Jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van Tjinst, de graaf van Medwert.
2: Ja, en die graaf van Medwert die gaat aanstaande zaterdagavond optreden tijdens het Ganga van het Uitfestival in Franeker. En speciaal voor die gelegenheid heb ik ook een gedicht geschreven over Franeker. Koninklijke stad van Willem IV en de bocht van Guné. Academische stad van fontein, van mist en trans. Historische stad van klokgevels en klokkendieven. Karakterstad van klimmende bogen en Friese renaissance. Stad, roep maar dat je nuchter bent, maar giet woensdagochtend bier in je keel. Al is de universiteit 2 eeuwen dicht, toch speel je graag de intellectueel. Stad, heilige drie-eenheid, van kaatsen, kaatsen, kaatsen. Wie dat niet snapt, zal er niet tussen passen. Zal nooit tussen jouw stadswallen aarden en kan beter naar Harlingen verkassen. Stad, minder direct dan die zeebonk konden binken. Kijk je daar vernietigend, subtiel op neer. Bescheiden, doch elitair omhoog gevangen. Met monumenten, pocherij en trots op weleer. Stad, van Martenahuis, Korendrager, Huisje en Martinikerk. Jij bent maar al te graag afstammeling van dit milieu. En nog ja, is dat al benoemd? De universiteit, hangend aan de subsidietiet van Marijke Meu. Stad, jouw tijd is een heelal aan een verlaagd plafond. De wereld gaat niet naar de haaien. Dat heeft IJsinga bewezen. En daarom zal de wereld altijd om Franeker blijven draaien.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
3: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
4: Right hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum, witte ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreeg voor die regelen. Dus, mooi jou lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
5: Bakken, zullen we even op een stoel?
6: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
5: Baasmazitcomfort.nl.
4: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
7: WOQS.nl, de specialist in hoormakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
8: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
9: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone genaamd iPhone Duo gelanceerd. Die je kunt openklappen zoals een boek en hij zal tussen de 2300 en 3800 euro gaan kosten. De telefoon is een paspoortformaat en heeft een groter scherm aan de binnenkant en is bedienbaar met een Apple Pencil Stylus voor aantekeningen. De iPhone Duo verschijnt in oktober in wit en donkerblauw. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië bijna getroffen door een drone. Dit meldt de Noorse premier. Het type drone en de herkomst zijn onbekend. Zelensky reisde naar Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald en besprak militaire samenwerking met Støre, de premier. En het UWV moet 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op fouten nadat deze mensen eerder ten onrechte te horen kregen dat de controle niet nodig was. Bestuurslid Judith Duveen biedt excuses aan. In totaal worden nu 73.000 uitkeringen gecontroleerd. UWV reserveerde 100 miljoen euro voor nabetalingen die komende najaar gaan beginnen. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.
10: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
11: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
12: 3 jaar garantie.
13: We want more. We want more.
12: 5 jaar garantie.
13: We want more. We want more.
12: 10 jaar garantie dan? Want dat kan. Met Nissan More bij ABD. Zelfs al rijdt u al jaren in uw Nissan. Kijk voor de voorwaarden snel op abd.nl.

Het is toch niet te geloven. We gaan u nog een uur van uw ledigheid beroven. Ja, beste smachters, welkom bij deel 2 van uw wekelijkse pantoffelparade De Smachtwacht. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. De literaire Vesuvius, de diamant in de berg met grind. De Fata Morgana van de goede smaak. En waar smachten we naar in het tweede uur? Nou, we zijn nog altijd een beetje in de vakantieprogrammatie. Dat betekent dat we de Sinatra-rubriek nog niet hebben en het Wikipedia-moment ook nog niet. Maar daarvoor hebben we de prachtige, zalige 6. En ja, we zijn heel benieuwd welk nummer uit de zalige 6 verdwenen is en welke er weer is ingekomen. Maar dat horen we zometeen. We gaan eerst een gedicht doen van de histotonic, want ja, volgende week is het weer Prinsjesdag, denk ik. Dus gelukkig heeft de histotonic daar een gedicht over gemaakt in zijn bundel Het is weer. En het is dus weer Prinsjesdag. De derde dinsdag in september, de aanvang van het politiek jaar. Al sinds jaar en dag, een stukje folklore, zeg maar. Zijne majesteit in de gouden koets, wuivend naar het uitzinnig publiek. Die staan al uren langs de route, ondanks hitte of regen, altijd weer kwiek. Driewerf hoera en lang leven, dat is in elk geval zijn deel. Laatste knik naar het parlement hangt het hem nou nooit uit de keel. Een hoedershow zoals altijd, de meeste dames uit het parlement zien er potsierlijk opgedirkt uit met rare hoeden, zodat niemand hen herkent. Dan volgt het hoogtepunt van de dag, de minister chic in jaket, compleet met gele koffer, de inhoud is meestal flink pet. De streng geheime miljoenennota, zoals elk jaar was er alweer een lek, komt met een sierlijk gebaar tevoorschijn. De minister staat gewoon voor gek. De boodschap is en blijft serieus, maar op die dag niet te veel kritiek. Morgen de algemene beschouwingen, voor nu een feestje voor de hele kliek. Ja, Prinsjesdag, het is en blijft een circus. En eigenlijk niet meer van deze tijd. Maar ik weet zeker, als het er niet meer is, dan hebben we daarvan weer spijt.

0: is De Smachtwacht. Jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van dienst, de graaf van Medward.
2: Ja, en de graaf van Medward gaat u vertellen wat we nu gaan doen. We gaan de zalige zes betreden. Jaha. En daar hebben we ook een geweldige tune voor. Ja, prachtig.
3: Hier zijn de zalige zes van deze week.
2: Ja, daar zijn ze hoor. En u weet hoe het werkt, hè. We hebben zes geweldig mooie nummers uitgezocht. En elke week moet er eentje afvallen met de pijn in het hart. Maar met de vreugde in het hart voegen we er ook weer eentje toe. Ja, zo moeilijk is het allemaal niet. En we beginnen met de eerste zaligheid. En dat is Frank Sinatra met het nummer Cycles.

Ja, Jacques Brel met de Union. Nog altijd stevig in de zalige zes. En in het eerste uur hoorden wij de Friese versie van dit nummer door Douwe Heringa. En ja, we hebben vijf nummers gehoord. Vijf zalige nummers, mag ik wel zeggen. En ja, er is er eentje uit en dat is Huub van der Lubbe met Wende. En ja, dus eigenlijk zijn er twee uit. Dus ja, 6-2 is bij ons nog altijd 5. Ja, hoe dat precies zit, kunt u in de narekenen in de smachtwachtercalculator op de website. Maar als er één nummer uit is, dan moet er ook één nummer in. En wie, oh wie zal dat zijn? Nou, het is eigenlijk iemand die al veel eerder had moeten indringen in de zalige zes. Maar ja, er zijn maar 6 plekken. Maar hier is hij dan toch. Ik ga niks zeggen, u hoort het vanzelf.

Ja, prachtig. Frans Halsema met Ik mis. En ja, wat hoort die man thuis in de zalige zes? Ja, zes. Zalige zes. Waarom we dan maar vijf nummers hebben gedraaid? Nee, het waren er zes, want we hadden er zes. En Wende en Huub van der Lubbe zijn eruit. Dus dan hebben we er... Ja, die zingen samen, dus dan hebben we er vijf. Maar, en Halsema is erin, dan hebben we zes. Maar, hoezo klopt dat niet? Tellen ze toch voor twee, Huub, en... Nou, ik snap er niks meer van. Maar wat missen we dan? Oh, Katie Melua, ja, natuurlijk. Ja, die was ik stukje bij stukje vergeten. Maar laten we die toch maar even draaien. Anders worden de drie luisteraars weer boos. Want die zijn, als ze zich vermenigvuldigen met twee, zijn ze ook met z'n zessen. Nou. Ja. Staat alles klaar, jongens? Nou, dan is hier de zesde zalige zesser.

0: Nou, de zalige zes zijn compleet, hoor. Dat hebben we weer knap gedaan, jongens, hè? En wie hebben we gehoord? We hebben Frank Sinatra gehoord met Cycles. Johnny Mathis met Speak Softly. Herman van Veen met Bisou après Bisou. Katie Melua met Piece by Piece. Brel met Uniel. En de nieuwkomer in de zalige zes, Halsema. Frans Halsema met Ik Mis. En ja, we zullen volgende week horen wie eruit is en wie erin komt. En daarna gaat de zalige zes even op vakantie tot het weer zomer wordt. Maar ja, dat kan dan nooit lang duren. Wat we nu gaan doen, ja, dat is ook wel even fijn. Even een rustmoment in de show. We gaan even een biologische trip maken met Frits, de natuurgids.
1: Regio Wildlife, hey. Met Frits, de natuurgids.
2: Ja, hier is Fritsje weer. Frits is weer in de natuur, hoor. Ja, ik ben weer in de natuur en ik heb vandaag een heel bijzonder dier voor jullie. Ja, het is een heel bijzonder dier. Dat is eigenlijk een dier dat komt helemaal niet van hier eigenlijk. Nee. Nee, dat is een dier dat is door de Romeinen hier naartoe gebracht. Ja, je hoort hem, hè. Je hoort hem al. Dat hoort je, hè. Ja, je weet niet wat het is, hè. Je hebt geen idee wat het is, hè. Nee. Je hebt mannetjesdieren en je hebt er vrouwtjesdieren van, hè. Het is eigenlijk een soort vogel, hè. Ja, het is een vogel, maar echt vliegen kunnen ze niet, hoor. Nee. Het zijn niet echt van die vliegers, hoor. Nee, echt niet. Nee, het is de fazant eigenlijk, hè. Ja, een heleboel mensen die vinden die het lekkerst op hun bord, hè, eigenlijk. En nou, dat is ook zo, hoor. Dat is ook zo. Maar ja, het mannetje is fazant. Nou, die ziet er wel lekker uit, hoor. Ja, die heeft er lekkere kleurtjes en zo. En die ziet er wel spannend uit. Ja, die ziet er spannend uit. Die hoeft ze niet te verbergen, kennelijk. En nee, die zijn er misschien wel genoeg van, hè. Die kunnen wel opgegeten worden, natuurlijk. Ja. Fruitjesfazant, ja, dat is een ander verhaal, hoor. Dat is een ander verhaal, de fruitjesfazant. Ja, de fruitjesfazant. Ja, die heeft bijna geen kleuren. Die is een beetje grauw-grijzig toestand, hè. Ja, die kan ze verbergen, hè. Die kan ze verbergen. Als ze op de eieren zitten, dan kan ze verbergen. Ziet niemand het, hè. Ziet niemand het. Ziet de vos het niet, hè. Kan de vos het niet opvreten, hè. Nee. Nee, dat is niet de bedoeling, hè. Dat is niet de bedoeling. Nee, want zo'n vrouwtje wil lekker rustig op de eieren zitten. Lekker rustig. Wordt ze lekker rustig van, hè, van die eieren. Ja. Ja, je moet ook kalm zijn, hè. Altijd kalm zijn, hè, als je in de natuur bent, hè. Anders jaag je de fazant gewoon weg, hè. Ja, dus je moet heel rustig zijn. Rustig zoals ik, hè. Ja, lekker rustig. Ja, met de fazant, hè. Oh, die vindt het prachtig. Ja, moet je horen wat een geluid, hè. Oh, prachtig geluid. Metaalachtig geluid. Nou, dat is hartstikke leuk, hè. Nou, het is een vogel, hè. Het is een vogel dus, hè. Een vogel, nou, die legt eieren. Nou, dat weet je natuurlijk wel. Ja, een vogel legt eieren, dat is, dat is niet bijzonder voor een vogel, hoor. Nee. Ja, als een paard een ei legt, ja, dat is bijzonder, hè, maar dat gebeurt niet, hoor. Nee, wees maar niet bang. Nee. De fazant, maar die legt wel eieren, de fazant. Ja, die legt eieren. Ja, dat is een hartstikke leuke vogel. Dat kan je wegvangen, niet, hoor, als hij door je tuin heen loopt banjeren. Ja, leuk gezicht, hoor. Nou, dat is weer prachtig, hè. Nou, tot de volgende.

Nat King Cole met een prachtig nummer over onze eigen nature boy Frits de Natuurgids. Ja, ik vertelde al, aanstaande zaterdagavond treed ik op bij het Uitganga in Franeker in het Theater de Korenbeurs. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar, dus wees er snel bij. Maar diezelfde middag treed ik ook op als met een soort lezing over verhalen die... over verhalen, over sterke verhalen. En wat ik daar precies moet doen, weet ik ook niet. Maar ik was daar van plan om het volgende verhaal te vertellen. De Javaanse maanviering. Tijdens mijn zoektocht naar God kwam ik een heleboel mensen tegen. Of eigenlijk waren het allemaal vrouwen, maar dat zijn ook mensen natuurlijk. Die allemaal op hun eigen manier mij God wilden laten zien. En zo ben ik overal geweest in kerken, moskeeën, stupa's, rozenkruisers. Je kan het zo gek niet bedenken of ze namen mij er mee naartoe. Maar het mooiste wat ik heb meegemaakt, dat was toch wel de Javaanse maanviering. En we moesten daartoe, ja, 's nachts bij volle maan natuurlijk, naar een groot bos, dat voor het gemak even een woud werd genoemd. En ik parkeerde de auto daar aan de rand van het woud, van het bos. En opvallend hoe weinig vrouwen die mij wilden redden een rijbewijs hadden. Maar goed, we kwamen daar dus aan in mijn auto bij het bos. En we liepen door dat bos en in het midden in het bos was een grote heuvel. En daarboven zagen wij het schijnsel van een licht en we wisten daar moeten we heen. We beklommen de heuvel en inderdaad, daar was een groot kampvuur. Er zaten allemaal mensen omheen en een Javaanse man die vertelde verhalen, speelde op een djembe en hij deed allerlei rituelen. En wij gingen stilletjes tussen die andere mensen zitten en ik bleef wat staren in het vuur. Ik volgde de rituelen, ik luisterde naar de verhalen. En een van die rituelen was deze nacht de trekking van een tarotkaart. En die Javaanse man die zei, ja, aan de hand van een tarotkaart kan ik precies vertellen hoe iemand op dat moment in zijn vel zit, op wat voor moment hij in zijn leven zit. En ik dacht, nou prima. En hij ging zo de hele kring bij langs met die tarotkaarten. En ja, iedereen mocht dan een kaart eruit trekken en hij ging dan iets vertellen over de persoon. En tja, het was toch wel erg makkelijk hoor. Het waren allemaal van die algemeenheden van... je hebt een moeilijke jeugd gehad of de juf was een keer boos op jou. Je hebt lastige relaties gehad. Dat soort dingen, problemen op je werk. Noem maar op dat soort dingen. En ook, je moet de ketens met het verleden verbreken en... Het verleden is het fundament van jouw toekomst. Dat soort onzin. En ja, toen iemand ook nog zelf de slingers moest gaan ophangen, toen was ik er helemaal klaar mee. Maar toen kwam hij.

bij mij. En ik moest een kaart uit die stapel trekken. En ik trok de stavenprinses. En wat er toen gebeurde was wel heel bijzonder. Aan de hand van die kaart, aan de hand van de stavenprinses, tekende hij mij precies uit zoals ik in die tijd in het leven stond. Hij vertelde over mijn drang naar kunst, naar op te treden, naar schilderen, naar gitaarspelen, naar gedichten maken. En hij vertelde ook over mijn grote mate van onrust in de liefde. En dat ik vooral niet naast zijn vrouw mocht gaan zitten. Ja, dat begreep ik ook niet helemaal. Maar hij vertelde ook dat ik veel en graag gebruik maak van theatrale gebaren. Ik stond op en ik zei, theatrale gebaren, hoe bedoelt u? Dit is doorgestoken tarotkaart. En op dat moment veranderde het vuur in de zaal van licht van 20, 30, 40, 50 meter hoog. En een geweldige knal maakte het in één keer donker. En ik dacht, dit kan niet waar zijn. En het was ook niet waar. Wat wel waar is, dat is dat we nu een stadstraat steeg- en streekgedicht gaan doen. En dat is aangevraagd door Sjor Staaf. Jongens, Sjor Staaf. Wat is dat weer voor iets onsmakelijks? Of is dat iets uit de webshop van de Guru voor Sinterklaasfeesten zometeen? Dat je een Sjor Staaf kan bestellen? Oh, het is Sjor Staaf. Nou, oké. Sjor Staaf, die heeft, dat is toevallig, die heeft een gedicht aangevraagd over de Waadhoeken. Ja, dat is toevallig die gemeente waar ik dan zaterdag op ga treden. En, hij heeft er ook nog even een eis bij gezet. Ja, het moet wel in het Fries zijn, anders hoeft het voor mij allemaal niet. Ja, gelukkig was het de beurt aan de Histotonk om een gedicht te schrijven. Dus hij is naar de Waadhoeken afgereisd. Hij wist ook niet precies wat het was, maar hij dacht, ja, het zal wel een beetje richting de Waddenzee zijn. En al daar heeft hij de volgende nota bene Friese woorden op het papier gezet. Jer bewaart de nacht nog zien stjerren en kent kien stilte. Van oer de lege kraaide komt het ribben van de vogels ont de dremersta. Die sjogge in de iremwanne, de boeren oer de velden, de kei die te bern werkennen op paad naar je skwalle in het dwarp. Krauwe bjemmend boogje van de zee die haar beroering tjoent in een wolkenhimmel zo heeg als een toer, van werd de kobben de terpen van het verliene bekroetsje. De dikke rinnen nene hinne, dat naar de vrijheid die van de dremers, die sjochen het joen van langs mijn oren daai verkennen, zwaaiend oer de Waadhoeken. Ja, een muziekje zou nou leuk zijn, jongens. Dan kan ik even water gaan drinken of zo. Ja, het muziekje hebben jullie weggeknikt. Nou, dat is dan niet zo fraai, hè? Nou, ik denk dat ik hem alweer gevonden heb. Kijk. Ja hoor, daar is hij. Het mooie nummer over het beeld. Onderdeel van de Waadhoeken.

We hebben nog tijd voor één gedicht. En dat is een beetje een verhalend gedicht. En wel over een Friese verjaardag. Oftewel de verjaardag van een Nienke. Beleefdheden worden hier nog niet gauw overgeslagen. Ik bedoel, het duurt wel even voor de fles Berenburg op tafel komt. Tot dan is het behelpen met oranje koek en koffie die in dusdanig kleine kopjes wordt geschonken dat het niet lukt die oranje koek weer tussen je tanden weg te spoelen. Er wordt gesproken over een Nienke. Je weet wel, Nienke van oude Tjebbe, de buurvrouw, de zuster, de tante daarvan. Die uit het andere dorp. Die met al die mannen. Die met al die kwalen. Ze noemen haar ook wel Nienke Chlamydia. Het is een kleine wereld. Nog iemand koffie? Van de verhalen van de kwalen van Nienke gaat het al snel over de kwalen van de aanwezigen zelf. Maar dan komt hij alsnog. Haha, de fles. En dan wordt het gezellig. Alles niet alles meer even goed te volgen en lijkt elke zin uit één woord te bestaan. Ik antwoord dan ook ergens ja op, waar ik beter nee op had kunnen zeggen. Als enige krijg ik nog een blok van die smerige oranjekoek en de Friese worst gaat aan mijn neus voorbij. Maar de fles die staat er nog en een Nienke zoent mij plat, de oranjekoek uit mijn bek en de Friese worst er weer in. En ik weet niet welke familiebanden er spelen als een Nienke mij meeneemt naar de schuur en mij duwt in het hooi. En terwijl zij zich uitkleedt, besluit ik mij morgen wel op de hoogte te stellen van haar kwalen.

Met Sef eindigen we deze smachtwacht. Maar volgende week zit de Historic Tonic hier weer. En dan hebben we de laatste zalige zes van de 2026. En nog veel meer mooie, belangrijke zaken. En ziet u zometeen een dichter dichten over Friesland? Weet dan dat hij hier voorgoed is gestrand. Tot de volgende keer. En smacht zacht.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Naaie auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswald.
2: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
3: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
2: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswald of zoek op autobedrijfboersma.nl.
4: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
5: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
4: baarsmazitcomfort.nl.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Alve Oeren.
7: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Ik ben Frank van der Klucht, dit is het nieuws. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone genaamd iPhone Duo gelanceerd. Die je kunt openklappen zoals een boek en hij zal tussen de 2300 en 3800 euro gaan kosten. De telefoon is een paspoortformaat en heeft een groter scherm aan de binnenkant en is bedienbaar met een Apple Pencil Stylus voor aantekeningen. De iPhone Duo verschijnt in oktober in wit en donkerblauw. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië bijna getroffen door een drone. Dit meldt de Noorse premier. Het type drone en de herkomst zijn onbekend. Zelensky reisde naar Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald en besprak militaire samenwerking met Støre, de premier. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zette tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davend van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Aba, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davend van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van €1,70 gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws.